0: super voor zijn van mij.
1: Hebben we
0: er
1: nou niet één.
2: Niet heel.
0: Careful now, Danny, and it's really tough.